En de van Jezus in dieren noemen, begrijp ik alle touwheren waren van deel en hij vindt van harte welkom in het programma. We willen beden dat de Heer ook van deel dat zijn woord tot ons reden mag en ons alle top zijnen. Lieve Heer Jezus Christus, dank in aanbeding zal die zijn voor die genoegde leven die een grote erbarmen over een verloren mensheid. We danken die dat u in deze wereld gekomen bent en die leven handgelegd hast voor ons, dat we onze schuld niet betoelen konden en hast die leven gegeven omdat we dat leven hebben kunnen, dat een eeuwigheid dieren wordt. Hab dank, Herr Jesus, dat u ook van deel ons nog aanspreken wirst, durch die Wut in ons ermutigen, die van harten te deinen en lud ook dit programma van deel door te bedrijven. Die zal de dank in aanbeding gebracht zijn. Amen.